0: sê, hier is Nandi Kutsie en jy luister na Kantoortyd met Philip. Elke weetsdag om 9 uur.
1: Van Groot Radio, internet radio, met style.

Dankjewel, Sanjelle. Ik hoop jullie het een fantastische Vadersdag zondag. Bederf jouw papa. Spandeer tijd zo met jouw papa. Ik denk dat het eigenlijk belangrijker is om hem te bederf. Braai een vleisie. Vat van koffie.

0: kan ons regeer.
1: Hallo julle, my naam is Mabel Spinellis.
0: Lidrit sê die klip is, wat die wereld wil kom haal.
1: Ons doen het in stijl.
0: Dat is wat ek moet in vir jou stref, het my siel met my verdwaal. By Joe's Beer House in Windhoek, het my asem weggeslaan.
1: Met gaan groot radio.

They are Baramaram Way no Merkidari, work and mark by evil and play my way. And this out Marie is nog altijd to say. As you luister, then wow, hy is weer niet, ne? Hy is weer niet. En hierdie enekie, as jy dis het vir dans, spring gou uit. O, gat. Kom wel uit, nee, hy wil nie nou speel, ek sal net maar weer terugkry. In dat geval iets anders.

Ja, so het allemaal van ons maar herinneringen van iemand met wie ons gedans het, wat lekker was, wat ons niet zo vergeet die, nee. Allemaal van ons. Wat van een lekker wals. Een Afrikaanse wals. Klinkt dit niet goed, nee. Ja, als je een partner hebt, grijp om een wals een beetje samen. Allemaal van jullie kan het doen.

0: Ja, nou is ek eindelijk uit asem uit. Kan julle dit glo? Nou ja. Die wat laat ingeskakel is, julle is by Gaan Groot Radio.
1: Gaan Groot Radio. Internet radio met style.
0: Net soos my vriend daar sê. Dis natuurlijk Frans Martin se stem daar. Die muzikant van formaat. Ek gaan nou ietsie van hom smeel en ek is seker daarvan, julle gaan dit oor en oor geniet, het gaan heerlik wees, en ek gaan iets van hom smeel. Hy is een muzikant, en hy het een sangeres, een dametje wat saam met hom sing waar hulle optree, en so hulle, ja, hulle is baie gewild hier in die Weskus by plekke waar hulle gaan optree, en ek gaan kyk gou of ek spesifiek iets van hom kan kry. Ek weet ek het. En een stukkie van sy muziek. Ek het het. En nou ja julle, laat weet maar vir my. En hier kom hy. Ja, ek gaan sommer nou iets van hom speel. Net van my vriend. Frans Martin, wat hy stem is achter Gaan Groot Radio se jingle. Hy is die stem daar. Hierdie enekie, sommer net vir die lekker soet tussenin, hier kom hy.

Ek wil hom speel en ek het hom gespeel. Ok, daar is hy klaar. Nou ja, David Scobie. Onthou jylle vir David Scobie? Natuurlijk!

hy. Prachtig, nee. Ek het geweet jy gaan hou van hom. Nou, die van julle wat allemaal Gordons Bay ken. Ja, Gordons Bay. Daarby Villa Via, die nieuwe havenkant, nee. Is een restaurant wat vroeger behoort het in nou Bertie Biltong. Wat met die voortrekker Siljag twee keer die Cape Turio wedvaart gewen het. Hy is intussen oorlede, maar hy het daar een restaurant gehad. En daar is een liedjie oor het geskryf, en Piet Botha en Akkedis, die groep, het saamgesmeld, noem hulle self die Lizard Kings. En ek gaan hy nommerkie met julle deel, dit is Bertie's Mooring, dit is die restaurantse naam, dit bestaan vandag nog. En het is rarig waar, een lekker plek om te gaan sit en kuier langs die water. Ek geniet die plek vreselijk baie as ek in Gordons Bay kom.

Daar had ik nou voor de Sintrine een regenspiel. Mijn benen is gerek. En dan kijk je naar een nommerkie, dan denk ik, nee, ik wil om je spelen. Ik wil om je spelen. Die ding het mij mal gedreven. Totaal. Ik was hier in 2000, en zit in 2001, hier rondom 9-11 tijd. Wanneer was het 2000, 2001 daar rond. In elk geval, toen was ik gewoon hard en boos geweest, gauw voor iets. Paar dagen. Nou, recht voor die huis waar ik thuis was, draai die voertuigen voorbij, kom al voorbij en draai al nou rechts daar. Recht het naar die karavaanpark toe. Elke tweede voertuig speel diezelfde song. Hy het oor en oor en oor gespeel. Hoor die mense, dit het my mal gemaak. Huh? Totaal. Dit het my gedryf na razernij toe. Ek het nie geweet meer wat het om te maak. Hoe kry ek het uit my kop het, want is al wat jy hoor daai jaar. En elke kar het daai song gespeel. Vreselik. Jene mense, ek het gewoon nie begin daarvan, maar later raak het net te veel, is net te veel. Of het nou een beachbuggy is, of een afslankkar, of een bakkie, een 4x4, double cab, een motorkar, enig iets wat voorbij kom. Speel die ding kliphard. Dan begin jy nou later een renoms kry, die nommerkie. Hy is later nie meer snaaks of mooi nie. Ek julle al soeits beleef al, ek het. Maar nou vanavond gaan ek die heel oorspronkelike een speel van hulle. Nie die nagemaakte ene nie, die oorspronkelike. Miskien is dit dan vir my minder frustrerend. Kom uit.

Het is lekker nummer daar, nee? Nou toe! Ja! Die is een mooie daar. Nou ja, en ik wonder. Tommy Oliver, hij is al oorlede al. Hi, jouw vriend van mij heeft voor een tijd hier in Wellington gewoond, in die Boland, en toen hij weer in Corners Bay gaan wonen, en toen hij te ziek is, toen gaan hij opgaan. Denk toen, daar is hij oorlede. En Tommy heeft een paar trefferkies gehad. Hierdie ene was, denk ik, was een van zijn grootste trefers.

daar is hy, prachtig. In 2014, ja, 2014, het ek die liedjie gedoen. En ek deel hem nou met julle. Kijk aan, kom tuin in mense leven, wat jy een bykie van een kruispad bereik. Nee, is nie altyd. Maans kan een roos elke dag en elke, op elke pad wat jy gaan nie. En elke fase van jou leven nie. Al kom fases wat jy nie heeltemal weet wat ek kan toe miskien wat hy keer nie. So, die rede, het is allemaal van julle wat elk ene van die tyd op so'n stadium gekom het. Ek deel hem graag met julle, met complimente van myself. Roan, sing vir ons hierdie ene.

säljer ni ni de kassetten, de langspelplat, de svarta, jag vet, de grotas, de plastikerna. Men hier roep het, as jy dit dag enig een het, of het verdwaal een wat nog aan tussen jou ou lang LP plate le, skreef vir my, maar hy moet hierdie likkie op, hy Sugar Baby Love. Ek weet nie hoe dit sy voorblad, sy coverblad nie, ek weet nie hoe dit lyk nie, maar ek soek nog daar ene vir een versameling. Ek sal baie waardeer as enige een van julle weet van ene, of dat ene het. Reg, Manny Jackson, lang naast van hom gehoor.

Dat is hy, lekker, lekker stukkie ritme musiek. En Angel de Lange, ons weet allemaal Jimmy is vreselijk lief voor Angel. En hulle is maatjies en hy speel altijd iets van haar op een vrijdagavond. Nou vanavond gaan ek het ook doen. Vir Jimmy, geniet hierdie ene, ek weet jy gaan hier een moeilike tyd hebben oomlik. Geniet hierdie ene asseblief.

Hallo, ek is Sybrand Strauss. Jy luister na Gaan Groot Radio, internet radio met styl.

0: Hey, Tommy.
1: Hey, Tommy. Hey, Tommy. Word wakker. Hey.
0: Hey, Tommy. Kom ons vat een bikkie. Gee my nog een bikkie. Ek soek nog iets in my glas. Trappie prop, top my op. Kom ons vat een bikkie vas.